non-stop de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de mindere mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: ex hier zeer al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Let's go! Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
5: Willy. Music. Willy Classics.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Samen bakken na school? Dat is wow! Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
5: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
4: Dat is toch echt wel
5: wow!
4: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcakevormpjes voor maar €1,39. Dat is
5: wow!
4: Van Vibra.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Samen er iets moois van bakken? Das.
5: Wow.
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow.
4: Van Vibra.
9: Willy Classics.
10: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 7 uur.
11: Een goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
12: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten. Een intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
11: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
13: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
11: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En er nog een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
14: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
11: Ja, de spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets. 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En het weer nog. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.
9: Music matters. Non-stop. De grootste.

0: Met voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
6: Music Matters. Music Matters. Music Matters. Billy Classics.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
8: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamilie. Geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
7: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
9: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken en dagen. Dus komt zo goed.
7: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union. Daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
10: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. En nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien waar we beter kunnen voor volgend seizoen.
7: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
6: Music matters. Non-stop. De

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
5: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Jensen, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Deze nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
8: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
7: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
9: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
7: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Tessel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, mogelijk met onweer, maar het blijft wel warm.
5: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.

0: Oh, oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. De politie onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
3: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
2: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En het weer nog. Veel zon vandaag en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Goldschip Public en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Vrijwijs.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
14: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
16: Tartaratata.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Music matters. Music matters. Really classics.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is
7: wow.
6: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow.
6: Van Bibra.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. Je hoort de burgemeester Koen Koupili.
12: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb er alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
11: Het parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek was op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn prestatie wordt wel niet erkend. De Enhanced Games kregen de voorbije maanden pakken kritiek van internationale sportbonden. Zij noemen ze zelfs gevaarlijk. Veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond de 25 graden.
8: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
0: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSNV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video's!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Te veel video's!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
7: Ah.
6: Proximus. Think possible.

0: Samen er iets moois van bakken? Dat is
1: wow!
0: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
2: Oma, dit is het lekkerste ooit.
0: Dat is toch echt wel?
1: Wow!
0: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
2: Wauw!
0: Van Bibra.
3: 3, 2, 1...
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Torfs!

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 12 uur.
2: Een goede middag. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
3: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar. Overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
2: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer omgeleid, bijvoorbeeld. Het parket onderzoekt een schietpartij vanmorgen vroeg aan het station in Diksmuiden in West-Vlaanderen. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie pakte 6 verdachten op. Zij worden nu ondervraagd. Het parket bekijkt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
4: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
2: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen. Dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar door het dopinggebruik erkennen internationale sportbonden zijn prestatie niet. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time to add up.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor 699 euro. Alleen bij Mediamarkt.

0: ex hier zeer al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig, schat.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Really? Non-stop. De grootste rockklassiekers. Music matters. Really classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
6: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
5: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
7: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen, ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
5: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als 4e doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleren liggen. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In De Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kusttram. Die zat door het warme weer goed vol. Je hoort Inne Pieters van de lijn.
3: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
2: Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meesten konden vluchten, 1 is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. En in Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek naar doodslag gestart. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel koeler.
0: Music Matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Classics.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Das.
2: Wow.
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding is een zware brand in een opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. Zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Je hoort Ine Pieters van de lijn.
6: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 6 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen.
5: Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meesten konden vluchten. 1 iemand is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio zei vanmorgen dat er mogelijk vandaag een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste punten besproken worden. En sport: Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze top tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Sisyphus was lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat,
1: niet.
3: Blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Music matters. Music matters. Really classics.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Er komt asbestvrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10 uur vanochtend. Daarbij komt ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
3: Ook het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn. Zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keizer.
5: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is. En dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een half uur 2 vermiste kindjes. Van 3 en van 4. Dus die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
3: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op. Voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
2: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Deze nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iFox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Belleghem.
5: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
4: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke, in Waals-Brabant, zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten, zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
6: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
4: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over een half uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
7: Vanaf 5 uur is er animatie op de burg, dat wil zeggen muziek, samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19 uur komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6 uur aan het Jan Breidelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Martinbrug. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
4: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden dan. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
2: Vivi, music matters. Non-stop, de grote.

De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Samen bakken na school? Dat is
1: wow.
0: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
1: wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
2: wow.
0: Van Vibra.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
7: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
6: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
8: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
6: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. Een van de jongeren werd al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij wel met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. De club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die er werden genomen.
9: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
6: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En nog meer goed nieuws voor Club Brugge en zijn kapitein Hans van Aken. Van Aken wint de prijs voor goal van het jaar. Het gaat dan om zijn doelpunt van 2 weken geleden tegen Union. Een afstandsschot recht in de winkelhaak. Dankzij dat doelpunt legde Club Brugge ook de basis voor zijn 20e landstitel. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
4: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hello. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's.
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
2: Ah.
1: Proximus. Think possible. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Het is Bolt-eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Music Matters. Really Classics.

0: vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
1: Van Vibra.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
7: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
6: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten, het jeugdparket volgt de zaak verder op. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustramp in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
8: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
6: Morgen is er ook crisisoverleg tussen vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. Rond deze tijd komt de spelersbus van Club Brugge toe op de Grote Markt in Brugge voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die werden genomen.
9: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
6: Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En dan nog koers. De Noord-Pest-strand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
4: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Music matters. Willy Classics.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht ze.
2: Rustig,
1: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
11: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
12: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In Grimbergen, in Vlaams-Brabant, is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
3: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
2: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de 2e ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook Elise Mertens en Alexander Bloks al hun eerste wedstrijd. Sisu Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
1: Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Classics.

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nu. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhof in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
3: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
2: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest erop. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Je hoort clubspeler Romeo Vermand.
4: Ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat het nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
2: Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthale-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossie van de politie.
3: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een zestal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
2: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthale-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
4: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
2: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Ben Shelton. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossi van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en een overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een zestal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig, de temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste.

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpeden in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Solis, dat is de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenote Aurelie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. En STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig, de temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieke.